0: waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het...

0: Lars Militse met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Lars Melitze met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het.

0: zijn we verzopen met z'n allen in de bakel.
1: Het ging van 0 naar de 100%.
2: Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

Lars Militia met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig

0: Dit geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Do. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn

0: Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
1: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
0: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
2: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
0: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0 en Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: Bel-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag ging op Marken de bouw van woningbouwproject Het Eilandhart officieel van start. Gemeente Waterland, HSB Ontwikkeling en Wooncompagnie vierden dit samen met toekomstige bewoners. Het project omvat 99 woningen, verdeeld over de Osselandwerf en de Zinkerwerf, op het terrein van het voormalige sportcomplex van SV Marken. De gemeente werkt al ruim 10 jaar aan woningbouw op Marken om de leefbaarheid op het eiland te behouden. Op de FBK Games in Hengelo heeft de Volendamse Jessica Schilder het kogelstoten gewonnen. De 27-jarige wereldkampioen wierp in haar laatste poging 20,03 meter. Schilder kampte de hele week met een ontstoken vinger na een trainingsongeval waarbij haar vinger klem zat tussen gewichten. Toch wilde ze voor het publiek over de 20 meter gaan. Gemeente Landsmeer staat de vestiging van koffieshops binnen de gemeentegrenzen definitief niet toe. Burgemeester Leon de Lange heeft hiertoe besloten om de openbare orde, volksgezondheid en het woon- en leefklimaat te beschermen. Met het officiële nulbeleid worden geen vergunningen afgegeven voor de verkoop van softdrugs. Het beleid moet overlast, criminaliteit en gezondheidsrisico's proactief tegengaan. De leefbaarheid en veiligheid in de dorpen staan voorop.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Inmiddels is die brand onder controle. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood. Sinds de staatsgreep van 5 jaar geleden woedt in Myanmar een burgeroorlog. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt erg warm, 27 tot 32 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 27 juni ondertekenen de gemeente Edam-Volendam en de familie Schilder een intentieovereenkomst voor de oprichting van de stichting Spaandercollectie. De ondertekening vindt om 1 uur plaats in het Stolphoevenkerkje tijdens de Volendammerdagen. De Spaandercollectie, afkomstig uit Hotel Spaander, bestaat uit schilderijen en kunstvoorwerpen van de internationale kunstenaarskolonie in Volendam. Beide partijen willen de collectie toegankelijk maken voor toekomstige generaties. Gerrit Portenga uit Weesp, bekend als Rode Gerrit, is donderdag op 90-jarige leeftijd overleden. De schipper, scheepsbouwer en dichter van de Bruine Vloot speelde een belangrijke rol in het behoud van het Nederlands varende erfgoed. In 1985 richtte hij samen met 4 Volendammers de Pieperrace op, ter herinnering aan schepen die tijdens de hongerwinter aardappelen vanuit Friesland vervoerden. Gistermiddag is een personenauto in een sloot terechtgekomen aan de Canberrastraat in Purmerend. De bestuurster stond geparkeerd en zette de auto per ongeluk in de achteruit. De achteruitversnelling bleef vaker hangen en voordat zij kon reageren schoot het voertuig de sloot in. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurster raakte niet gewond en kon zelfstandig uit de auto komen. De auto liep schade op.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: We hebben op deze dinsdag flinke zonnige periode en het is warm tot zeer warm. De middagtemperatuur in Edam-Volendam komt uit op een graad of 28-29. En de wind vandaag uit een oostelijke richting, dat is een matige wind, windkracht 4. Ideale watersportconditie zou ik zeggen. Dinsdagavond blijft het nog lang warm met een temperatuur rond de 25 graden. De komende dagen wordt het alleen maar warmer, eind van de week richting 38 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen 5 kilometer file bij afrit Schagerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Wethouder Nathalie Saaf heeft samen met leerlingen van Kindcentrum Loerdes in West-Beemster het vernieuwde Groene Schoolplein geopend. Tijdens de opening dansten leerlingen uit groep 5 en 6 op het lied Giga Groen van Kinderen voor Kinderen. De wethouder benadrukte het belang van buitenspelen en opgroeien in een groene omgeving. Drie leerlingen gaven samen met de wethouder symbolisch een boomwater, waarna de kinderen het plein officieel in gebruik namen. In het radioprogramma Zukke Zorgen staat woensdag 24 juni de Volendamse straat Het Dril centraal. Presentator Kees de Wit praat tussen 7 en 9 uur over de gezinnen die vroeger op het Dril woonden. Luisteraars horen anekdotes en verhalen over deze straat. Wie zelf een verhaal heeft over het Dril, kan dat tijdens de live-uitzending delen. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt de zomerroute in de Zeevang plaats. Bezoekers kunnen van 11 tot 5 uur een tocht maken langs de dorpen Oosthuizen, Middelie, Warder, Etersheim en Beets. Onderweg zijn kerkjes, ateliers en exposities te bezoeken in een veenweidelandschap. Deelname is gratis. Meer informatie is te vinden op zomerroutedezeevang.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Op het strand, op de fiets of in je cabrio. Zomerradio. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Fraukje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
1: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
2: ja.
0: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer, onder meer door een grote blunder bij Irak.
3: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
0: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege...

0: informatie.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag ging op Marken de bouw van woningbouwproject Het Eilandhart officieel van start. Gemeente Waterland, HSB Ontwikkeling en Wooncompagnie vierden dit samen met toekomstige bewoners. Het project omvat 99 woningen, verdeeld over de Osselandwerf en de Zinkerwerf, op het terrein van het voormalige sportcomplex van SV Marken. De gemeente werkt al ruim 10 jaar aan woningbouw op Marken om de leefbaarheid op het eiland te behouden. Op de FBK Games in Hengelo heeft de Volendamse Jessica Schilder het kogelstoten gewonnen. De 27-jarige wereldkampioen wierp in haar laatste poging 20,03 meter. Schilder kampte de hele week met een ontstoken vinger na een trainingsongeval waarbij haar vinger klem zat tussen gewichten. Toch wilde ze voor het publiek over de 20 meter gaan. Gemeente Landsmeer staat de vestiging van koffieshops binnen de gemeentegrenzen definitief niet toe. Burgemeester Leon de Lange heeft hiertoe besloten om de openbare orde, volksgezondheid en het woon- en leefklimaat te beschermen. Met het officiële nulbeleid worden geen vergunningen afgegeven voor de verkoop van softdrugs. Het beleid moet overlast, criminaliteit en gezondheidsrisico's proactief tegengaan. De leefbaarheid en veiligheid in de dorpen staan voorop.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: We hebben op deze dinsdag flinke zonnige periode en het is warm tot zeer warm. De middagtemperatuur in Edam-Volendam komt uit op een graad of 28-29. En de wind vandaag uit een oostelijke richting, dat is een matige wind, windkracht 4. Ideale watersportconditie zou ik zeggen. Dinsdagavond blijft het nog lang warm met een temperatuur rond de 25 graden. De komende dagen wordt het alleen maar warmer, eind van de week richting 38 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file. De vertraging is zowat een uur door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. De N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom in beide richtingen bij Rijn-Zaterwoude 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
1: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
0: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
2: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
0: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud.

0: Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 26 kilometer file tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan drie kwartier door de werkzaamheden op de A44. Op de N9 Alkmaar-Den Helder tussen Schoorl en Sint Maartenszee 2 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Het grote Palingsoundarchief van de LOV hoorde je Jen Rog en So Long Ago. En nog veel meer Palingsoundplaten gaan we draaien aankomend weekend. Want dan is het natuurlijk onder andere volgende dag. En is het Palingsoundweekend bij de LOV. Hoor je alleen de hele zaterdag en de hele zondag alleen maar klassiekers uit Edam-Volendam. Gemaakt door lokale muzikanten. Dus schrijf het alvast in je agenda. En vergeet niet te

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gerrit Portenga uit Weesp, bekend als Rode Gerrit, is donderdag op 90-jarige leeftijd overleden. De schipper, scheepsbouwer en dichter van de Bruine Vloot speelde een belangrijke rol in het behoud van het Nederlands varende erfgoed. In 1985 richtte hij samen met 4 Volendammers de Pieperrace op, ter herinnering aan schepen die tijdens de hongerwinter aardappelen vanuit Friesland vervoerden. Wethouder Nathalie Saaf heeft samen met leerlingen van Kindcentrum Loerdes in West-Beemster het vernieuwde Groene Schoolplein geopend. Tijdens de opening dansten leerlingen uit groep 5 en 6 op het lied Giga Groen van Kinderen voor Kinderen. De wethouder benadrukte het belang van buitenspelen en opgroeien in een groene omgeving. 3 leerlingen gaven samen met de wethouder symbolisch een boomwater, waarna de kinderen het plein officieel in gebruik namen. In het radioprogramma Zukke Zorgen staat woensdag 24 juni de Volendamse straat Het Dril centraal. Presentator Kees de Wit praat tussen 7 en 9 uur over de gezinnen die vroeger op het Dril woonden. Luisteraars horen anekdotes en verhalen over deze straat. Wie zelf een verhaal heeft over het Dril, kan dat tijdens de live-uitzending delen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: We hebben op deze dinsdag flinke zonnige periode en het is warm tot zeer warm. De middagtemperatuur in Edam-Volendam komt uit op een graad of 28-29. En de wind vandaag uit een oostelijke richting, dat is een matige wind, windkracht 4. Ideale watersportconditie zou ik zeggen. Dinsdagavond blijft het nog lang warm met een temperatuur rond de 25 graden. De komende dagen wordt het alleen maar warmer, eind van de week richting 38 graden. Mijn naam is Mark Putto. En tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. 3 kilometer file op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Momenteel voert Liander werkzaamheden uit bij de Beets 83 tot en met 118. De weg is daar overdag afgesloten voor al het verkeer. 's Avonds en in het weekend is de weg wel toegankelijk. Maar houd daar rekening met

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het

Je hoort het wel, Piet Veerman die heeft er verstand van, hè? Dat was de Koffietop 3 op bezoek van Jack Tol vandaag. Wil je morgen in de Koffietop 3 om iets na 10 uur? Laat dan even weten wat je drie favoriete koffie het zijn. En mail die naar marcel.bak@rtvlove.nl.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag ging op Marken de bouw van woningbouwproject Het Eilandhart officieel van start. Gemeente Waterland, HSB Ontwikkeling en Wooncompagnie vierden dit samen met toekomstige bewoners. Het project omvat 99 woningen, verdeeld over de Osselandwerf en de Zinkerwerf, op het terrein van het voormalige sportcomplex van SV Marken. De gemeente werkt al ruim 10 jaar aan woningbouw op Marken om de leefbaarheid op het eiland te behouden. Op zaterdag 27 juni ondertekenen de gemeente Edam-Volendam en de familie Schilder een intentieovereenkomst voor de oprichting van de stichting Spaandercollectie. De ondertekening vindt om 1 uur plaats in het Stolphoevenkerkje tijdens de Volendammerdagen. De Spaandercollectie, afkomstig uit Hotel Spaander, bestaat uit schilderijen en kunstvoorwerpen van de internationale kunstenaarskolonie in Volendam. Beide partijen willen de collectie toegankelijk maken voor toekomstige generaties. In het radioprogramma Zukke Zorgen staat woensdag 24 juni de Volendamse straat Het Dril centraal. Presentator Kees de Wit praat tussen 7 en 9 uur over de gezinnen die vroeger op het Dril woonden. Luisteraars horen anekdotes en verhalen over deze straat. Wie zelf een verhaal heeft over het Dril, kan dat tijdens de live-uitzending delen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0. Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

Je luistert naar het Koffie Magazine en ik heb voor je wat is in en uit vandaag in de gemeente Edam-Volendam. Het hebben van blote bovenarmen, dat is in. En al 20 jaar samen zijn met dezelfde liefde, dat is uit.

hoorde Passie van Clouseau. Is relatietherapie taboe? Zeker niet. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal relatie- en gezinstherapeuten in 10 jaar tijd ruim is verdubbeld.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gistermiddag is een personenauto in een sloot terechtgekomen aan de Canberrastraat in Purmerend. De bestuurster stond geparkeerd en zette de auto per ongeluk in de achteruit. De achteruitversnelling bleef vaker hangen. En voordat zij kon reageren, schoot het voertuig de sloot in. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurster raakte niet gewond en kon zelfstandig uit de auto komen. De auto liep schade op. Op de FBK Games in Hengelo heeft de Volendamse Jessica Schilder het kogelstoten gewonnen. De 27-jarige wereldkampioen wierp in haar laatste poging 20,03 meter. Schilder kampte de hele week met een ontstoken vinger na een trainingsongeval waarbij haar vinger klem zat tussen gewichten. Toch wilde ze voor het publiek over de 20 meter gaan. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt de zomerroute in de Zeevang plaats. Bezoekers kunnen van 11 tot 5 uur een tocht maken langs de dorpen Oosthuizen, Middelie, Warder, Etersheim en Beets. Onderweg zijn kerkjes, ateliers en exposities te bezoeken in een veenweidelandschap. Deelname is gratis. Meer informatie is te vinden op zomerroutedezeevang.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Een vlieger stijgt hoger met tegenwind dan met wind mee. Dat was de gedachte van vandaag. Ja, je moest er snel bij zijn. Ik wens je nog een hele mooie dinsdag. Wat mij betreft graag tot morgen. Ja, zeker. Om 9 uur ben ik of hier dit. Oh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Start de motor! De boerderij wacht!
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
16: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Maar het is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Aandeelhouders hadden gevraagd om iemand die met een frisse blik een oplossing kan vinden voor de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Wethouder Nathalie Saaf heeft samen met leerlingen van Kindcentrum Loerdes in West-Beemster het vernieuwde Groene Schoolplein geopend. Tijdens de opening dansten leerlingen uit groep 5 en 6 op het lied Giga Groen van Kinderen voor Kinderen. De wethouder benadrukte het belang van buitenspelen en opgroeien in een groene omgeving. Drie leerlingen gaven samen met de wethouder symbolisch een boomwater, waarna de kinderen het plein officieel in gebruik namen. Gemeente Landsmeer staat de vestiging van koffieshops binnen de gemeentegrenzen definitief niet toe. Burgemeester Leon de Lange heeft hiertoe besloten om de openbare orde, volksgezondheid en het woon- en leefklimaat te beschermen. Met het officiële nulbeleid worden geen vergunningen afgegeven voor de verkoop van softdrugs. Het beleid moet overlast, criminaliteit en gezondheidsrisico's proactief tegengaan. De leefbaarheid en veiligheid in de dorpen staan voorop. Op zaterdag 27 juni ondertekenen de gemeente Edam-Volendam en de familie Schilder een intentieovereenkomst voor de oprichting van de stichting Spaandercollectie. De ondertekening vindt om 1 uur plaats in het Stolphoevenkerkje tijdens de Volendammerdagen. De Spaandercollectie, afkomstig uit Hotel Spaander, bestaat uit schilderijen en kunstvoorwerpen van de internationale kunstenaarskolonie in Volendam. Beide partijen willen de collectie toegankelijk maken voor toekomstige generaties.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: We hebben op deze dinsdag flinke zonnige periode en het is warm tot zeer warm. De middagtemperatuur in Edam-Volendam komt uit op een graad of 28-29. En de wind vandaag uit een oostelijke richting, dat is een matige wind, windkracht 4. Ideale watersportconditie zou ik zeggen. Dinsdagavond blijft het nog lang warm met een temperatuur rond de 25 graden. De komende dagen wordt het alleen maar warmer, eind van de week richting 38 graden. Mijn naam is Mark Putto. En tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem staat tussen Lisse en de N207 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Bel-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het...

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gerrit Portenga uit Weesp, bekend als Rode Gerrit, is donderdag op 90-jarige leeftijd overleden. De schipper, scheepsbouwer en dichter van de Bruine Vloot speelde een belangrijke rol in het behoud van het Nederlands varende erfgoed. In 1985 richtte hij samen met vier Volendammers de Pieperrace op, ter herinnering aan schepen die tijdens de hongerwinter aardappelen vanuit Friesland vervoerden. Op zaterdag 27 juni ondertekenen de gemeente Edam-Volendam en de familie Schilder een intentieovereenkomst voor de oprichting van de stichting Spaandercollectie. De ondertekening vindt om 1 uur plaats in het Stolphoevenkerkje tijdens de Volendammerdagen. De Spaandercollectie, afkomstig uit Hotel Spaander, bestaat uit schilderijen en kunstvoorwerpen van de internationale kunstenaarskolonie in Volendam. Beide partijen willen de collectie toegankelijk maken voor toekomstige generaties. Vrijdag ging op Marken de bouw van woningbouwproject Het Eilandhart officieel van start. Gemeente Waterland, HSB Ontwikkeling en Wooncompagnie vierden dit samen met toekomstige bewoners. Het project omvat 99 woningen, verdeeld over de Osselandwerf en de Zinkerwerf, op het terrein van het voormalige sportcomplex van SV Marken. De gemeente werkt al ruim 10 jaar aan woningbouw op Marken om de leefbaarheid op het eiland te behouden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Noteer het in je agenda, 27 en 28 juni.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In het radioprogramma Zukke Zorgen staat woensdag 24 juni de Volendamse straat Het Dril centraal. Presentator Kees de Wit praat tussen 7 en 9 uur over de gezinnen die vroeger op het Dril woonden. Luisteraars horen anekdotes en verhalen over deze straat. Wie zelf een verhaal heeft over het Dril, kan dat tijdens de live-uitzending delen. Gistermiddag is een personenauto in een sloot terechtgekomen aan de Canberrastraat in Purmerend. De bestuurster stond geparkeerd en zette de auto per ongeluk in de achteruit. De achteruitversnelling bleef vaker hangen. En voordat zij kon reageren, schoot het voertuig de sloot in. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurster raakte niet gewond en kon zelfstandig uit de auto komen. De auto liep schade op. Wethouder Nathalie Saaf heeft samen met leerlingen van Kindcentrum Loerdes in West-Beemster het vernieuwde Groene Schoolplein geopend. Tijdens de opening dansten leerlingen uit groep 5 en 6 op het lied Giga Groen van Kinderen voor Kinderen. De wethouder benadrukte het belang van buitenspelen en opgroeien in een groene omgeving. Drie leerlingen gaven samen met de wethouder symbolisch een boomwater, waarna de kinderen het plein officieel in gebruik namen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het.

Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted. Het is alweer de dinsdag, hè? Ja, de maandag is geweest en we zitten gewoon met heerlijk weer. Althans, daar hebben we mee te maken natuurlijk. Een beetje echt zomer. Voor een hele hoop mensen natuurlijk te warm. Maar ja, aan de andere kant beter dan regen, toch? Zo moet je ook weer denken. Hey, net al Diana Ross en I'm Coming Out. En achteraan Frank Boeien en verjaardagsfeest. En dit zijn Whitney Houston en George Michael. Allebei niet meer bij ons, maar wel een geweldige plaat. If I Told You That.

Kees Plat, When Dead Old Moon. Ja, dat is natuurlijk toch wel een beetje diep. Hè? Als je dan de songtekst dan gaat maken van zo'n plaat. En dan heb je het over een maan. Die oude maan, ja, die is ook heel erg oud. Je denkt van misschien is je net natuurlijk een paar jaar actief. Hè? Die maan, ja, trouwens vanaf je geboorte of zo zou je misschien kunnen denken. Maar nee hoor, heel ver daarvoor al natuurlijk. Want ja, zonder de maan is er ook geen aarde. Nee, heeft te maken met de zwaartekracht, dat soort dingen. Ze hebben elkaar nodig. Ik vind, blijft het toch altijd een beetje indrukwekkend vinden. En ook de hele wetenschap erachter, ja, ik hou daar wel van. Hey, we gaan door met Irene Cara van natuurlijk die grote dancefilm, hè. Flashdance, what a feeling.

René Vroeger en Calling Out Your Name. Ja, dat heeft hij misschien wel gedaan, hè, tegen jou, als je toen naar zijn concert toe ging, hè, van de Toppers. En de Toppers wordt trouwens ook omschreven, hè, als je dan Wikipedia mag geloven, als een supergroep. Nou ja, daar zijn er natuurlijk heel veel buitenlandse supergroeps, hè. Maar ik snap ook wel dat dit ook wel de Nederlandse supergroep is. Want ja, hier zitten niet namelijk de minst in, hè. René Vroeger inderdaad, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en natuurlijk onze eigen Jan Smit. En nog steeds is het animo natuurlijk groot. Ook al moet ik wel zeggen, ze hadden wel ietsjes meer problemen om alle stoelen gevuld te krijgen. Maar ja, aan de andere kant, hè, alles wordt steeds duurder. Dus ja, je kunt maar één keer uitgeven, hè, je geld. Hey, we gaan door met Marty Wilde. En daar achteraan het laatste lokale nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de FBK Games in Hengelo heeft de Volendamse Jessica Schilder het kogelstoten gewonnen. De 27-jarige wereldkampioen wierp in haar laatste poging 20,03 meter. Schilder kampte de hele week met een ontstoken vinger na een trainingsongeval waarbij haar vinger klem zat tussen gewichten. Toch wilde ze voor het publiek over de 20 meter gaan. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt de zomerroute in de Zeevang plaats. Bezoekers kunnen van 11 tot 5 uur een tocht maken langs de dorpen Oosthuizen, Middelie, Warder, Etersheim en Beets. Onderweg zijn kerkjes, ateliers en exposities te bezoeken in een veenweidelandschap. Deelname is gratis. Meer informatie is te vinden op zomerroutedezeevang.nl. Gemeente Landsmeer staat de vestiging van koffieshops binnen de gemeentegrenzen definitief niet toe. Burgemeester Leon de Lange heeft hiertoe besloten om de openbare orde, volksgezondheid en het woon- en leefklimaat te beschermen. Met het officiële nulbeleid worden geen vergunningen afgegeven voor de verkoop van softdrugs. Het beleid moet overlast, criminaliteit en gezondheidsrisico's proactief tegengaan. De leefbaarheid en veiligheid in de dorpen staan voorop. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De LOVE is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVE.

0: Robert Palmer en Best of Both Worlds. Ja, het beste uit twee werelden. Ja, dat kan je natuurlijk hebben. Hè. Gewoon als je misschien bijvoorbeeld twee beroepen hebt. Als je zegt van, nou, ik hou eigenlijk heel erg van het omgaan met mensen. Dus dan heb je een zorgberoep, maar ik vind IT ook erg leuk. Ja, dat doe ik er ook bij. Of je zegt van, nou, ik doe binnen de zorg de IT. Dat kan het ook nog. Maar dat soort dingetjes, hè, dan kan je het beste van twee werelden hebben. Ja, het is niet altijd natuurlijk zomaar te creëren. Vaak is het ook wel lastig. Hè. En misschien moet je ook niet altijd van je hobby je werk proberen te maken. Want dan is vaak misschien ook een hobby niet meer leuk. Nee, dan wordt het werk. En dan gaat het natuurlijk niet echt meer goed, denk ik. Even door naar de jaren 90. Er was deze plaat al echt wel heel erg groot, hoor. En nog steeds heerlijk om te horen. MC Hammer, You Can Touch This.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Met al René Vroeger, hè? Ja, die had je natuurlijk ook gehoord. Een van de mensen van de toppers. Ja, nou, hier heb je de andere topper, hè. Je krijgt ze maar zomaar cadeau. Inderdaad, Jeroen van der Boom. En dat weet je. En van natuurlijk het Nederlandstalige gaan we toch even terug naar het Engels, hoor. Met onze grote vriend Ed Sheeran. En

Van eigen bodem en deze Mamma Mia. Ja, niet te verwarren natuurlijk met die plaat van ABBA en Mamma Mia. Ook al zou het wel kunnen zijn, hè, dat die inspiratie daar wel een beetje vandaan kwam. Het is ongeveer dezelfde tijd toch wel, in de jaren 70. Toen ook deze plaat van de Left Side werd gemaakt en dus die van ABBA. Dus het zou zomaar kunnen, hoor. Hey, we zijn weer toegekomen aan de laatste paar plaatjes. En straks zijn we weer terug naar de klok alweer van 4 uur. Maar eerst nog Celine Dion en deze van Timo Martin. Samen met Mart Hoogkamer. En Hartslag van de Stad.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelevaar en Sveen heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk met een aantal personenwagens. En de N242 van Alkmaar naar Heerdoegewaard. Daar staat bij industrieterrein Boekelemeer 3 kilometer file. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Welkom weer terug bij het tweede en dus mijn laatste gedeelte natuurlijk van deze radioshow. Maar na de klok van 5 uur, hè, gaan we gewoon lekker verder. Dus hou je radio gewoon aan, hè. Nick came in net en Each Time You Break My Heart. En achteraan Prince en 1999. En deze heerlijke is natuurlijk van onze grote dames. Althans, qua stem en geluid en wat ze bereikt hebben.

De drie J's in Here's to My Sweet Love. Ja, heerlijk hè, al die platen over die liefde. Ja, dat is gewoon een goed onderwerp en dat weten deze drie J's, weten dat. Maar natuurlijk ook Maan, want die zong er natuurlijk over. Ook al is misschien dit een beetje autobiografisch, sukkel voor de liefde. Want ja, de relatie is uit, de carrière is een klein beetje over. Ja, ik weet niet of het nog helemaal goed komt met Maan. Ik zou dat eigenlijk wel willen hoor, want ja, weet je, ze heeft natuurlijk niemand iets misdaan. Alleen ja, weet je, het is wel zo dat ze toch wel een beetje naïef was en een beetje wat rare dingen deed. En waar dat al een beetje door kwam, ja, nou ja, daar kan je alleen maar een klein beetje naar gissen. Nu, Billie Jean.

0: Casey en de Sunshine Band en Get Down Tonight. Ja, heerlijk zo'n disco klapper, hè. Waar je toch een beetje op kan swingen. Moet je wel even oppassen dat je niet te warm wordt, hè. Anders dan heb je dat weer. Hé, hey, we zijn weer trouwens teruggekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gerrit Portenga uit Weesp, bekend als Rode Gerrit, is donderdag op 90-jarige leeftijd overleden. De schipper, scheepsbouwer en dichter van de Bruine Vloot speelde een belangrijke rol in het behoud van het Nederlands varende erfgoed. In 1985 richtte hij samen met 4 Volendammers de Pieperrace op, ter herinnering aan schepen die tijdens de hongerwinter aardappelen vanuit Friesland vervoerden. Op zaterdag 27 juni ondertekenen de gemeente Edam-Volendam en de familie Schilder een intentieovereenkomst voor de oprichting van de stichting Spaandercollectie. De ondertekening vindt om 1 uur plaats in het Stolphoevenkerkje tijdens de Volendammerdagen. De Spaandercollectie, afkomstig uit Hotel Spaander, bestaat uit schilderijen en kunstvoorwerpen van de internationale kunstenaarskolonie in Volendam. Beide partijen willen de collectie toegankelijk maken voor toekomstige generaties. Vrijdag ging op Marken de bouw van woningbouwproject Het Eilandhart officieel van start. Gemeente Waterland, HSB Ontwikkeling en Wooncompagnie vierden dit samen met toekomstige bewoners. Het project omvat 99 woningen, verdeeld over de Osselandwerf en de Zinkerwerf, op het terrein van het voormalige sportcomplex van SV Marken. De gemeente werkt al ruim 10 jaar aan woningbouw op Marken om de leefbaarheid op het eiland te behouden.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat net geen 60 kilometer file. De meeste files leveren een maximum van een minuutje of 5 vertraging op. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je echter 25 minuten vertraging. Tussen Vinkeveen en Maarsen staat 9 kilometer door een ongeluk. De 2 linkerrijstroken zijn daar dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen De Hoek en Roelevarensveen 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A8 Amsterdam-Zaanstad voor het knooppunt Zaandam. De A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en het knooppunt Kooimeer heb je 10 minuten vertraging. En op de N242 van Alkmaar naar Heerdegewaard bij het knooppunt Kooimeer ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE.

Sharky en a good heart these days is hard to find. Dat klopt wel een klein beetje. Niet iedereen is oprecht, hè. Dan moet je altijd een beetje toch wel mee rekening houden. Het is niet fijn dat je er mee rekening moet houden. Maar het is wel gewoon een feit. Niet iedereen is gewoon even leuk. Heeft het beste met je voor. En als je dat een beetje toch wel onthoudt, nou ja, dan kan je toch wel dat misschien met een klein beetje nuance in ieder geval benaderen. En dan word je ook niet direct teleurgesteld, hè. Wat natuurlijk dus kan als je gewoon te goede trouw bent. We gaan door met Roxette, Sleeping in

Een mega grote hit was dit natuurlijk van The Killers en deze Human. Ja, en daarmee gaan we toch wel vrij rampen natuurlijk door de tijd heen. Maar we gaan nog sowieso een paar platen rijden hoor. Waaronder deze van The First Aid Kit en My Silver Lining.

Nick en Simon en jarenlange maanden. En daarmee gaan we toch weer een stokje overdragen aan mijn andere radiocollega's. Hè? Dus hou je radio gewoon aan. Je gaat naar Boyzone te horen en deze van Ilse de Lange en Confetti Shotgun.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten extra nodig op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het knooppunt Burgerveen. De A7 van Zaanstad naar Horen doe je er ook 10 minuten langer over tussen Zaandam en Purmerend. En de N242 van Alkmaar naar Middenmeer tussen de A9 en Alkmaar heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. We noemen dit ook wel een nieuwsuur. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Met plaatselijk, lokaal, landelijk nieuws, het weerbericht, filemeldingen, noem maar op. Meer is er eigenlijk niet, hè? Ja, we draaien natuurlijk altijd goede muziek, hè, op de LOVJ. We hoorden net Nick en Simon met een nummer van Simon & Garfunkel, Cecilia. En we begonnen met Maywood, met Late at Night. Het werd gezongen door de zusjes Alice May en Karen Wood. Het nummer werd uitgebracht in 1980. Het werd een hit in het Nederlandse taalgebied, Duitsland, Zweden, Zuid-Afrika en Australië. Vrij mondiaal kun je toch wel zeggen. Dan gaan we verder met de PZN. Ja, in dit nummer kunnen we dan toch eindelijk draaien. The Summertime.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag ging op Marken de bouw van woningbouwproject Het Eilandhart officieel van start. Gemeente Waterland, HSB Ontwikkeling en Wooncompagnie vierden dit samen met toekomstige bewoners.

0: Het project omvat 99 woningen, verdeeld over de Osselandwerf en de Zinkerwerf, op het terrein van het voormalige sportcomplex van SV Marken. De gemeente werkt al ruim 10 jaar aan woningbouw op Marken om de leefbaarheid op het eiland te behouden. Gerrit Portenga uit Weesp, bekend als Rode Gerrit, is donderdag op 90-jarige leeftijd overleden. De schipper, scheepsbouwer en dichter van de Bruine Vloot speelde een belangrijke rol in het behoud van het Nederlands varende erfgoed. In 1985 richtte hij samen met 4 Volendammers de Pieperrace op, ter herinnering aan schepen die tijdens de hongerwinter aardappelen vanuit Friesland vervoerden. Gemeente Landsmeer staat de vestiging van koffieshops binnen de gemeentegrenzen definitief niet toe. Burgemeester Leon de Lange heeft hiertoe besloten om de openbare orde, volksgezondheid en het woon- en leefklimaat te beschermen. Met het officiële nulbeleid worden geen vergunningen afgegeven voor de verkoop van softdrugs. Het beleid moet overlast, criminaliteit en gezondheidsrisico's proactief tegengaan. De leefbaarheid en veiligheid in de dorpen staan voorop.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Pastorale, schitterend gecoverd door Jan Dulles en Anita Meijer. En daarvoor Lost Frequencies. Dat is de artiestennaam van Felix de Laat. Een Belgische DJ en platenproducer. Hij is vooral bekend van zijn singles Are You With Me uit 2014. Reality met Yannick Davy of Divi. En dat was in 2015. En Where Are You Now met Callum Scott. En dat was in 2021. Dan gaan we nu verder met de man die 10 keer de arena uitverkocht. Harry Styles, As It Was.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Vooral voor dubbeldektreinen kan de hitte problemen opleveren. Waterschappen doen extra dijkcontroles vanwege de droogte. In het westen wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat de bodem zout wordt. En in Brabant mogen boeren hun land niet meer besproeien met slootwater. Het OM eist 4 jaar cel tegen een man vanwege een verkrachting in Bodegraven in 1990. De 59-jarige man werd vorig jaar opgespoord dankzij DNA-onderzoek. Het slachtoffer was 14 toen ze werd verkracht. Het weer morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 27 juni ondertekenen de gemeente Edam-Volendam en de familie Schilder een intentieovereenkomst voor de oprichting van de stichting Spaandercollectie. De ondertekening vindt om 1 uur plaats in het Stolphoevenkerkje tijdens de Volendammerdagen. De Spaandercollectie, afkomstig uit Hotel Spaander, bestaat uit schilderijen en kunstvoorwerpen van de internationale kunstenaarskolonie in Volendam. Beide partijen willen de collectie toegankelijk maken voor toekomstige generaties. Op de FBK Games in Hengelo heeft de Volendamse Jessica Schilder het kogelstoten gewonnen. De 27-jarige wereldkampioen wierp in haar laatste poging 20,03 meter. Schilder kampte de hele week met een ontstoken vinger na een trainingsongeval waarbij haar vinger klem zat tussen gewichten. Toch wilde ze voor het publiek over de 20 meter gaan. Wethouder Nathalie Saaf heeft samen met leerlingen van Kindcentrum Loerdes in West-Beemster het vernieuwde Groene Schoolplein geopend. Tijdens de opening dansten leerlingen uit groep 5 en 6 op het lied Giga Groen van Kinderen voor Kinderen. De wethouder benadrukte het belang van buitenspelen en opgroeien in een groene omgeving. 3 leerlingen gaven samen met de wethouder symbolisch een boomwater, waarna de kinderen het plein officieel in gebruik namen.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 65 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op de N230 van Maarsen naar Utrecht ben je echter 10 minuten extra kwijt voor de aansluit met de A27... De N235 van Amsterdam naar Purmerend tussen het Schouw en Ilpendam ook 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N242 van Alkmaar naar Heerde-Roewaard bij het industrieterrein Boekelmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bij hoog en laag, de 3J's. En daarvoor de Eurythmics met Sweet Dreams. Morgenavond om 7 uur, ja, dan is er weer een aflevering van Sukke Zorgen. Morgenavond schuift de Nestor van de show Kees de Wit weer gezellig aan bij ons. Kees heeft natuurlijk altijd wel wat te melden, maar in deze uitzending praten we onder meer over de komende zomereditie van Het Bedakkertje. Het Bedakkertje begon ooit als bewonersblad voor de Sint-Nicolaashof en Gouwzee, maar is tegenwoordig een goed gelezen magazine rond zaken over Oud-Volendam, markante figuren uit onze gemeente en vele bijzondere interviews. Dus ik zou zeggen, luisteren morgenavond. We gaan nu verder met Rob de Nijs met Hey Speelman.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In het radioprogramma Zukke Zorgen staat woensdag 24 juni de Volendamse straat Het Dril centraal. Presentator Kees de Wit praat tussen 7 en 9 uur over de gezinnen die vroeger op het Dril woonden. Luisteraars horen anekdotes en verhalen over deze straat. Wie zelf een verhaal heeft over het Dril, kan dat tijdens de live-uitzending delen. Gistermiddag is een personenauto in een sloot terechtgekomen aan de Canberrastraat in Purmerend. De bestuurster stond geparkeerd en zette de auto per ongeluk in de achteruit. De achteruitversnelling bleef vaker hangen. En voordat zij kon reageren, schoot het voertuig de sloot in. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurster raakte niet gewond en kon zelfstandig uit de auto komen. De auto liep schade op. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt de zomerroute in de Zeevang plaats. Bezoekers kunnen van 11 tot 5 uur een tocht maken langs de dorpen Oosthuizen, Middelie, Warder, Etersheim en Beets. Onderweg zijn kerkjes, ateliers en exposities te bezoeken in een veenweidelandschap. Deelname is gratis. Meer informatie is te vinden op zomerroutedezeevang.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Blijft een leuk nummer. Lily van Putten van de Tekker Band. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze middagritme. En die sluit ik dan weer af met een nummer die ik uitzoek uit mijn eigen playlist. En dat is deze keer een nummer van Foreigner. Het komt van het debuutstudioalbum Foreigner. En daar staan onder andere op Feels Like the First Time, Cold as Ice, Long Long Way From Home. Echt een schitterend album. En daar draai ik van Star Rider. Morgenmiddag van 5 tot 6 ben ik er weer. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Palingsounds. Greatest Hits. Peter van de Stad. LOV.

Terug Pedro, daarvoor Playahiti en The Summer is Magic. En daarvoor moeten we terug aan 1995, want dat was toen de zomerhit van dat jaar. En ik dacht, het is prachtig mooi weer. De zomer is afgelopen weekend nu echt begonnen. De lente hebben we achter ons gelaten. We hebben een prachtig mooie week voor ons met alleen maar oplopende temperaturen richting de vrijdag zelfs boven de 35 graden. Dus ik heb de playlist eruit gegooid en ik heb alleen maar grote zomerse hits voor je meegenomen. Alleen maar greatest hits, maar dan de zomerse editie. Alleen maar zomerse knallers die je voorbij gaan komen de komende twee uur. Nou, de eerste twee heb je al gehoord. Zometeen nog heel veel andere hits. Wat dacht je van Peter Fox, Bellini komt eraan, Riera, Lou Bega en nog heel veel andere grote hits. Want ze komen allemaal voorbij in de komende twee uur en dit alleen al in dit uur. Zometeen Los Lobos. Lekker die heupen losmaken met La Bamba tijdens de barbecue. Michel Taylor komt eraan. En nu is Michel Vuquet. What's in the name? En dit is Une Belle Histoire. Terug naar 1972. Hey, goedenavond. Leuk weer dat je luistert naar de LVA. Leuk weer dat je luistert naar de zomerseditie van Chris Hits.

Zomerrit van 15 jaar geleden alweer. Niet te geloven. Michel Taylor hoorde je. Daarvoor Los Lobos en La Bamba in deze zomerse editie van Gris Hits. Alleen maar grote zomerse hits die je gaat horen tot aan 8 uur hier op de LFA. Zometeen Peter Fox, House MC komt eraan. Ik heb Juan Luis Guerra voor je klaarstaan. En nu is Laidback. Dit is Sunshine Reggae.

0: daaraan denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Nog anderhalve week en dan begint de zomervakantie voor Noord-Nederland. Nou, zie je jezelf alweer over die autobaan knallen richting het zuiden van Europa. Lekker met Peter Fox aan en House am See. Daarvoor Juan Luis Guerra en ja, lekker over zomers gesproken. De komende anderhalf uur alleen nog maar zomerse hits op je radio in Greatest Hits, de zomerse editie. En voordat we daarmee verder gaan, eerst eventjes een blik op het weer. Vandaag was het natuurlijk al behoorlijk warm. We hebben de 30 graden aangetikt. En morgen wordt daar nog een stapje bovenop gedaan, want morgen wordt het 33, misschien wel 34 graden, volop zonneschijn. Ook de donderdag een behoorlijk warme dag met 33 graden. Maar de uitschieter is toch wel de vrijdag, want dan wordt het 36, misschien wel 37 graden. Dus mocht je een dagje vrij kunnen nemen na die Nederlandse wedstrijd natuurlijk van donderdag op vrijdagnacht, dan zou ik die vrijdag misschien wel eventjes pakken om lekker eventjes helemaal niets te gaan doen. De richting het weekend wordt het afgestraft met op zaterdag weer flinke regen en onweersbuien. En

Op je radio met Rigiera en Vamos a la Playa, daarvoor Bellini en Samba de Janeiro. Daarvoor moeten we weer terug naar de 90s, 1997 om precies te zijn. Toen was dit een grote zomershit. Zometeen gaan we eventjes lekker die heupen losschudden met de Macarena van Los del Rio. Tijdens die barbecue zet hem nog even wat hoger en het speklapje erop. En nu eerst Mambo No. 5, over de 90s gesproken. Lubega, zijn grootste en meteen ook enige grote hit in Nederland, 1999.

0: difunto.
1: Het zwarte overhemd. Ja, dat betekent gewoon La Camisa Negra. Juanes hoorde je. En de zomerhit van alweer 21 jaar geleden. 2005 was het dat hij hiermee doorbrak. Daarvoor met de Macarena van Los de Rio. Hopelijk heb je lekker meegedaan. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan in dit uur. Zometeen het tweede uur van Greatest Hits, de zomerseditie. We gaan vieren de zomer met alleen maar lekkere zomerhits. Zometeen de Underdog Project. De Summer Jam komt eraan. En de Lambada heb ik ook voor je klaarstaan voor Coma. Dus Master KG en...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: NOS-journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
1: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
0: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het

De zon schijnt. Je geniet van de zomer. Op het Slobbeland, de Dam, het Strandbad of op de dijk in Volendam. De LOVA. Altijd dicht bij jou.

Project en Summer Jam, daarvoor Kaoma en de Lambada. Welkom bij deze zomerseditie van Greatest Hits. Afgelopen weekend is zomertijd, of de zomer ingegaan. En ik heb de hele playlist eruit gegooid. En ik heb alleen maar zomerse grote hits voor je meegenomen. En die ga je nog horen tot aan 8 uur. Onder andere in dit uur zometeen de Banger Boys. Ik heb Sven van Steeg voor je klaarstaan. Wes, Jennifer Lopez, NCC, Mr. Present komt eraan. Karol G en nog heel veel andere grote zomerse hits. Want dat hoor je allemaal voorbij komen in deze zomerseditie van Greatest Hits. Zometeen Bob Marley en Funkstar Deluxe en The Sun is Shining. En nu is het Elvis Crespo. Suave.

Inmiddels ook wel opengetrokken in de tuin. Sven Versteeg natuurlijk wel samen met Likke Pep en Blikkendag hier op de LVJ. Daarvoor Donna, Omar en Danza Kuduro. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, het wordt alleen maar warmer. Vandaag was het natuurlijk een behoorlijk warme dag met de temperatuur van zo'n 30 graden. Morgen doen we daar een flinke stap bovenop nog. 34, misschien wel 35 graden kan het worden. Ook de donderdag 35 graden. En dan uiteindelijk op vrijdag, dan wordt de warmste dag van de week 36, misschien wel 37 graden liefst in de regio. Dus mocht je die vrijdag vrij kunnen nemen na ook nog eens een nacht waarin het Nederlands elftal speelt, dan is misschien die vrijdag helemaal geen verkeerde optie om te gaan doen. De zaterdag, dan komen er flinke regen- en onweersbuien opzetten. Temperatuur dan al een stuk lager met zo'n 30 graden. En begin volgende week temperatuur van zo'n 27 à 28 graden. En dan ook weer volop zomerweer. Dit is Wes!

10cc in de Dreadlock Holiday, daarvoor Jennifer Lopez en Let's Get Loud. Nou, degene die is eerst app naar mij nu op 0299-369916. Die zomer zit, ga ik nog eventjes snel draaien voor het nieuws van 8 uur. Ik heb nog plekje voor een plaatje. Dus kom maar door op 0299-369916. Wat is jouw favoriete zomerrit die ik nog niet gedraaid heb de afgelopen een uur en drie kwartier? En dan ga ik hem misschien wel zometeen draaien naar Carol G. En nu eerst mijn

die hoorden je zojuist nog voorbij komen. En ik zet net al eventjes degene die ze eerst hebt. Die ga ik nog snel draaien voor het nieuws van 8 uur. Nou, Maartje was er als de kippen bij. Gypsy Kings graag van mij. En voilà. Nou, die ga ik direct nu voor je instarten. Ik wens je een hele fijne avond verder. Een lekkere zomerse avond. En vooral een prachtige zomerse week. Want het wordt warm. Dus goed drinken en goed smeren. En ik wens je zo meteen na 8 uur heel veel plezier met Kees hier op de zender met zijn Kees George. Hele fijne avond en tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.

0: NOS-journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
1: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
0: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni.

Goedenavond, lieve luisteraars. We zijn er weer op deze zonnige dinsdagavond bij de LOV met een uurtje of twee Case Choice. En Case Choice begon lekker vroeg in de tijd. Een heel oud nummer. Ik praat over 1968 van Deep Purple. Het was ook de eerste single van Deep Purple, namelijk de Britse band. Toen de tijd nog bestaande uit Rod Evans, Richie Blackmore en Nick Simper. John Lord en Ian Paice op drum natuurlijk. En ze namen het in april 68 op voor het album Shades of Deep Purple. En het nummer werd eigenlijk niet door hun geschreven, maar door Joe South. En deze nam de song zelf later op, in 69, op zijn album Games People Play. Maar een jaar eerder daarvoor, dat was 1968, een vriend van Joe South had het al een keer opgenomen. Dat was Billy Joe Rowell. Hij nam het hus op en bracht het uit op single. En met succes. Het haalde in 1968 de vijfde plaats in de Veronica Top 40. Kan je nagaan. Toen luisterde ik daar nog elke week naar, eigenlijk. De versie van Deep Purple werd gezongen door originele zanger inderdaad van de band. Rod Evans, later werd dat Ian Gillan. En nog andere, David Coverdale en nog andere uiteindelijk. En de gitaarpartij van Richie Blackmore en het orgelwerk van John Lord maakte het nummer bijzonder herkenbaar. Het kwam uiteindelijk ook in de Billboard Top 100 terecht voor een weekje of 10. In Engeland echter werd het eigenlijk grotendeels links gelaten waar het lag. En daar kwamen ze niet echt door. En ook de Nederlandse Belgen kochten nummer op dat moment ook niet echt veel. Maar even op het nu eigenlijk is het gewoon een klassieker die door heel veel. Deep Purple maakte, was eigenlijk ook een cover. Maar heel veel andere mensen, zoals Coole Shaker, hebben dit nummer nog vaak herhaald. Het nummer kwam ook wel terug in films, waaronder Apollo 13. Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. En de serie Strange Wilderness. Yeah. Dus een heel oud beginnetje van deze Case Choice. En ik kreeg toevallig net voor de uitzending begon ook een tip voor een heel oud nummertje. Een nummertje van Traffic. En dat is het nummer uit 1967. Zelfs nog wat eerder. Ja, die jongens. En dan met name de bekende gasten daarin. Steve Winwood en Jim Capaldi. Ja, waren echt klasbakken. Op het nummer, op het album Dear Mr. Fantasy, waar dit nummer wat ik zo ga draaien ook op staat, is echt een klassieker geworden uiteindelijk. En Steven Winwood is natuurlijk ook mega beroemd geworden. Het nummer wat ik ga draaien op verzoek is Heaven is in Your Mind van Traffic. 1968. 67, sorry.

Er was toen de tijd toch veel aandacht voor de instrumenten. Ja, inderdaad. En dat, iedereen moest het ook wel een beetje kennen. Want anders dan, had het weinig zin om een band te beginnen. En dat, ja, die klasbakken van vroeger, die hebben het ook uiteindelijk lang volgehouden. Dat was de jaren 60. We gaan nu naar wat tegenwoordigere tijd. Wat dacht je van Panda Bear? Een solo-project van Noah Benjamin Lennox. Die ook medeoprichter is. Of was, ik weet niet of ze nog bestaan, heeft gezegd, van de experimentele band Animal Collective. Dat is een band die ik wel draaide in de tijd dat ik nog met Peter Blauw draaide. En plat en blauw. De muziek van Panda Bear is dus eigenlijk een soort van solo-onderneming, waarbij hij zelf de meeste instrumenten speelt en de productie verzorgt. Wel werkt hij soms samen met andere muzikanten uiteraard, of producers, afhankelijk van het project of album wat hij aan het doen is. De muziek van Panda Bear wordt vaak omschreven als een mix van experimentele pop, dream pop, psychedelica en ambient. Laten we daar eens wat van gaan draaien dan, zeggen we. Dit doet hij samen met Sonic Booth en Boom, sorry, en van het album Reset. Dat is alweer van 2022. Dat valt nog wel mee eigenlijk. Getting It to the Point. Panda Bear, Sonic Booth.

Mooi nummer van Noah Lennox. En ja, zoals gezegd, hij was oprichter ook van Animal Collective, een experimentele genre-overschrijdende band toentertijd. Die bekend stond om een innovatieve, psychedelische en vaak ook elektronische beïnvloede muziek. En die eind jaren 90 is opgericht. Ze combineerden indie, psychedelica, noise, folk, elektronische muziek, ambient en wereldmuziek. En dat gaf eigenlijk wel behoorlijk wat swing in het album. Met name het album Merryweather Post Pavilion in 2009. Is eigenlijk een klassieker in zijn genre. Ik ga daar ook een nummertje van draaien trouwens. Dat heet dan Summertime Clothes. Past ook een beetje bij het weer.

Dat was dus Animal Collective. Alweer een tijdje hier. Meriwether Post Pavilion uit 2009. Gaan we naar een band die de laatste tijd een beetje omhoog gepopt is. Ik heb het over Nation of Language. Het is een Amerikaanse indie-popgroep uit Brooklyn. Ze bestonden al in 2016. Een aantal jongens die op de middelbare school een groepje hadden opgericht. En was het toen gelukt om een platencontract te krijgen. Dus ze leken op weg naar een doorbraak. Maar na de release van een eerste, dan ook tweede album in 2017 was het weinig actie. Er gebeurde niet echt veel. Op zoek naar een nieuw muzikaal project. Geïnspireerd door het nummer Electricity van Orchestra Maneuvers in the Dark. OMD. Begon een van de gasten te experimenteren met zijn synthesizer. In 2016 richtte hij dus Nation of Language op. Samen met zijn maatjes en zijn vriendin zelfs. En tussen 2016 en 2019 brachten ze een aantal singles uit. In een andere vorm dan dat ze daarvoor deden. En het 2020 debuutalbum Introduction Presence kwam uit. Maar je had de coronapandemie natuurlijk toen de tijd. En toch wist de band zo enig nieuw publiek te bereiken met hun nieuwe sound. En in november 21 kwam het tweede album A Way Forward uit. Een album onder andere geïnspireerd door krautrock, kraftwerk en vroegere synthesizer muziek. En dat werd positief ontvangen. Tot zelfs aan nu. Strange Disciple van het album uit 2023 alweer. Daar ga ik een nummertje draaien. A Week in Your Light van Nation of Language. We zitten een beetje in de synthesizer-achtige muziek. Case Choice. Wordt die oud?

Het is natuurlijk super herkenbare stem van Guy Garvey van Elbow. Het laatste nummer, Flyboy Blue, samengevoegd met het nummer Lunette. Dat is kop van de Take-Off and the Landing of Everything uit 2014 alweer. Prachtige plaat van Guy Garvey en zijn band Elbow uit Manchester. Ik ga een oudje draaien van, die kwam van de week ook weer gestegen in een shuffeltje uit 2006. Het album heet The Information. Ik heb het album nog niet. Volgens mij is hij niet echt op vinyl te krijgen. Anders dan ergens specifiek. Maar ik heb het over Beck. En ik ga het nummer Nausea draaien. Nausea.

Ja, nausea. Nausea betekent eigenlijk misselijk. Misselijkheid. En daar hebben we hier in de studio Gilles van. Dat is lekker cool. Ik zit hier lekker in mijn eentje te draaien van de information van Beck. En dat hou ik nog wel ruim een uurtje vol, denk ik. Jawel. We gaan naar Amerika. We gaan naar J.J. Gray en Mofro. Het is een Amerikaanse band uit Jacksonville, Florida. En er staat vooral bekend op een mix van Southern Rock, Swamp Rock, Soul, Blues, Funk en Country. Nou, mooie mix. De band begon rond de zanger J.J. Gray, die eerst zelf onder de naam Mofro eigenlijk begon. Maar later de band erbij voegde en zichzelf J.J. Gray en Mofro noemde. En dat is gewoon lekker. Higher You Climb van het album Orange Blossom.

The higher you climb, the further you fall. Volgens J.J. Gray en Mofro. En eigenlijk de tekst. Ik was al vandaag aan het werken en ik doe iets in de beleggingen. En daar in de beleggingen is het ook al behoorlijk allemaal opgelopen. Even de laatste tijd natuurlijk SpaceX, die geëxplodeerd is omhoog als een raket. Maar inmiddels alweer als met een ballon, met een parachute naar beneden komt, eerlijk gezegd. Dus the higher you climb, the further you fall. Nou, we gaan het meemaken. De volgende band komt uit Engeland. In de jaren 90 waren ze een zeer invloedrijke Britse band. Een groep die met hun glam doordrenkte Britpop en zanger Brad Anderson, die vrij theatrale voordracht van zijn eigen universum creëerde. De band heette Suede. Afgelopen jaar, vorig jaar, kwam hun 10 album Antidepressant uit. Een plaat waardoor de band hoorbaar volwassen en introspectief klinkt. Het was dus, de band was met name populair in de Brit pop tijdperk en werd gezien als een van de grondleggers van de Britse alternatieve rock. Zanger Brad Anderson heeft openlijk gesproken over zijn strijd met verslaving en mentale gezondheid in het verleden. In interviews beschreef hij hoe hij in de jaren 90 en begin 2000 te maken had met drugs en alcoholproblemen, wat zijn leven en carrière negatief beïnvloedde. Hij heeft sindsdien wel stappen gezet om zijn leven op de rails te krijgen en zich weer te richten op zijn muziek en welzijn. En er is ook weer net een single uit. Maar die zegt dan wel weer genoeg. Genoeg eigenlijk. De single heet namelijk Emotionally Unavailable. En dat klinkt eigenlijk als zijn er nog een verslaafde die eigenlijk emotioneel nog niet helemaal bij de pink is. Suede, we gaan het luisteren.

0: Ja, emotionally unavailable. En dat klinkt al nog steeds wel als dan toen hij verslaafd was, eerlijk gezegd. Ik hoop dat hij ervan af is. Dat hij weer kan, een normale manier kan leven en ervan kan genieten. Of The Fall. Er is een nieuw nummer uit van The Fall. Ze brengen binnenkort weer. Er komt binnenkort weer nieuwe muziek uit. Mark E. Smith, de charismatische, maar dikwijls onderhandelbare frontman van de band, wisselde eigenlijk voorlopig al het eeuwige voor het hiernamaals in 2018. En de Fall zetten een soort punk neer dat een zeer monotone, drammende structuren en zanglijnen van Smith waren eerder mijmerend van een man die het allemaal niet meer uit zijn strot krijgt door een gigantische massa aan drugs en alcohol. Weet je, het zit in hetzelfde genre een beetje. De Fall heeft uiteindelijk wel een haast mythische status in eigen land en verder buiten. En er werden dus nog steeds opnames gevonden van voor 2018. Die nu deels gebundeld in een nieuwe langspeler 30 Degrees. Het past ook weer prima bij het weer van vandaag. Mag de spits afbijten. Ik ga het titelnummer ook draaien. 30 Degrees van The Fall.
1: Is that recording from the start?

0: Blijf hangen voor nog een pittig uurtje naar reclame en journaal.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
1: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
0: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
2: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
0: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Welcome to the tweede uur, Case Choice. And whatever you do, don't tell everyone. Dat zingt The Queens of the Stone Age. Het nummer heet The Lost Art of Keeping a Secret. En het is een nummer uit 2010 van het album, een tweede album eigenlijk, Rated R. And The Lost Art of Keeping a Secret is tegenwoordig wel een beetje onder druk door al die, ja, eigenlijk misschien wel door AI. Waar die overal maakt niet uit als je ergens maar wat inzet. Je secret is eigenlijk nergens meer veilig. Ach ja, dat is niet zo best natuurlijk. Dus waar gaat dat AI heen? Ik weet het niet. We zullen het wel zien. We gaan het meemaken. Ik hoop dat het wel positief blijft. Want dat internet en dat social, ja, ik noem altijd asociale media, dat vergt nog wel wat uithoudingsvermogen, heel gezegd. De volgende band die ik draai is iets wat ik lang niet gedraaid heb, is de band Millionaire. Een Millionaire heeft ook iets met Josh Homme, die je net hoorde in The Queens of the Stone Age natuurlijk. Hij heeft een tweede album toen de tijd Paradisiac geproduceerd. 2005 hebben we het. Ik het dan over. Maar Millionaire is een Belgisch-Engelstalige indie rock band rond de gitarist Tim van Hamel. Met invloeden uit de industrial en stone rock. Hij is uit 1999 opgericht. Door inderdaad Tim van Hamel. En toen kwam het in 2001 de eerste album uit. Outside the Simeon Flock. Ik heb dat album op cd weliswaar thuis. Dat was toen nog niet echt meer de vinyltijd. Alleen de track Champagne werd een hit, maar de rest niet echt. Ze werden eigenlijk wel gevraagd voor bijvoorbeeld voor programma's zoals Masters of Reality. En waar ze dus ook werden opgemerkt door Josh Homme. En dat zorgde ook voor optredens in bijvoorbeeld voor Queens of the Stone Age natuurlijk, voor Muse en Foo Fighters toen de tijd. Maar na het tweede album Paradisiac heb ik eerlijk gezegd niet veel meer van ze gehoord. Ik ga een nummertje draaien van het album Outside the Simeon Flock. Duurt lekker lang, een minuutje of zes. Kan ik even wat water halen. Het nummer heet Body Experience Review van Millionaire.

neoclassiek en doom. Haha, zo lezen we in de beschrijving. Maar mijn hemel, wat is het toch mooi, die wonderschone stem van haar die ons betovert. Ik heb haar een klein beetje ontdekt. Ik vind het wel interessant, namelijk het album Soltis 26 is net uit. En die ga ik wel eens wat vaker naar luisteren of echt even een beetje uitpluizen. Het nummer wat ik daarvan draai is Poison van A.A. Williams.

Lekker album inderdaad ook van Courtney Barnett. One Thing at a Time. En dit was de titelnummer. Ik ga door met een vrolijk nummertje van Kurt Vile. Chance

Lekker vol liedje voor deze zomerse dagen. En we gaan door met nummer een combi van Weezer en Wednesday. We might as well be strangers.

Ja, mooie combinatie. Weezer, waar je eigenlijk de laatste tijd alleen maar oude nummers van hoort, die ze weer een beetje oppimpen in Wednesday. Die natuurlijk gewoon weer een lekkere nieuwe band is. Die het ook heel erg goed doet. Een mooie combi, mooie combi, mooie combi. We zitten in de way van Weezer Wednesday. En de volgende is de Wodan Boys. Dat zijn een paar Nederlanders. Die komen namelijk uit De Heek. Rockbandje. Ze werden opgericht door Thomas van der Wand. Die vroeger in de Soul Sister Dance Revolution zat. En gitarist Mickey B. Wessels. Die in Tijmeer zat. De vaste bezetting werd later uitgebreid met bassist Timo Prins en drummer Oliver Lucas. Beide zijn die dan weer van Son Mieux. Nou, dat is wel een mooie mix van muzikale kennis. Die dan inderdaad oppoept in The Wodan Boys. Een titelloze debuut-EP werd uitgebracht in 21 alweer. Hij was al langer klaar, maar vanwege de pandemie natuurlijk werd er even een beetje uitgesteld. Een jaartje later volgde Wodan Boys 2. Lekker inventief. En in 2023 Wodan Boys 3. Ja, ach ja. Eveneens een EP'tje. En ze wisten de aandacht te trekken van door de muziek natuurlijk. De single Bells werd door Kink uitgeroepen tot Kink XL. En luisteraars van de radiozender Kink dus verkozen het nummer tot het beste nummer van 2022 dat gemaakt is in Nederland. Nou, dan draai ik eigenlijk te weinig Wodan Boys. Laat het daar maar eens wat mee beginnen dan met het nummer Geezer Glamour Danger.

Ik heb wel horen dat er kwaliteit in die band zit. Dat is absoluut waar. Geezer Glamour Danger heet het nummer. En het komt van het album Godspeed A Go Go van Wodan Boys. Volgende artieste is Jenny Beth. Jenny Beth kennen wij natuurlijk van Savage. Die postpunkband die volgens mij, dames postpunkband die volgens mij niet meer bestaat. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval is zij zwaar solo aan het optreden en muziek aan het maken. Zoals onder andere ook dit nummer Broken Rib. Broken.

The Wheel van Idols. En natuurlijk een uitermate geschikte band voor alle festivals van deze tijd. Ze waren sowieso best skipped. De vorige week in... Ik weet niet zeker of ze Pinkpop ook waren, maar dat ongetwijfeld is dat zo'n band die daar de boel op stel te zet. Joe Talbot. En altijd weer met zijn Palestijnse leuzen die daar loopt te blaren over Palestina. We gaan door met een Belgische band die op de laatste tijd echt mega aan het opgekomen is. Het is een beetje een shoegaze band, maar het is wel lekker wat ze gemaakt hebben. Boys Cry 2. Boys Cry 2. En dat past ook een beetje bij de Cure die ik eraan ga draaien. Die zou ook zo'n plaat hebben eigenlijk. Maar Forget Me, zegt de Haunted Youth.

Lekker vlot nummertje van de Haunted Youth en uit België. Door met, we zitten alweer, rustig aan, ja, we zitten alweer op het einde van het uur, bijna. De Cure is natuurlijk de laatste tijd weer volledig in het nieuws. Ik moet raken aan de technicus. Volledig in het nieuws. En Robert Smit op zijn leeftijd. Hij is volgens mij net even ouder dan ik ben. Hij ziet er niet uit, maar hij is er nog wel. En hij geniet van het optreden. Volgens mij ook Pinkpop. Afgelopen weekend waren ze headliner. Dus ik heb die oude platen van ze erbij weer. Dus erbij gepakt. Ik moet ze nog echt luisteren. Maar het nummer van Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me uit 1987. Just Like Heaven. The Cure.

Oudje van The Cure. En die het ook weer helemaal goed doet op de podia in Nederland. Ja, ik heb toch even minder dan een minuutje eigenlijk. Wat kan je dan beter draaien aan Hang Youth? Ik gooi maar uit. Je haat geen maandag, maar je haat kapitalisme.

0: Laat dat gezicht zijn. Ik kan hem niet helemaal draaien, helaas. Deze bewaar ik nog wel voor volgende week. Dank iedereen voor het luisteren. Ik wens iedereen nog een fijne week. Kijk uit in de hitte. Het komt allemaal goed.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
1: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
0: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
2: We will be together with the president enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
3: Together you'll be doing it.
2: Of course, we are together all the time.
0: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het

0: Wie zelf een verhaal heeft over het drill, kan dat tijdens de live-uitzending delen. Gistermiddag is een personenauto in een sloot terechtgekomen aan de Canberrastraat in Purmerend. De bestuurster stond geparkeerd en zette de auto per ongeluk in de achteruit. De achteruitversnelling bleef vaker hangen. En voordat zij kon reageren, schoot het voertuig de sloot in. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurster raakte niet gewond en kon zelfstandig uit de auto komen. De auto liep schade op. Wethouder Nathalie Saaf heeft samen met leerlingen van Kindcentrum Loerdes in West-Beemster het vernieuwde Groene Schoolplein geopend. Tijdens de opening dansten leerlingen uit groep 5 en 6 op het lied Giga Groen van Kinderen voor Kinderen. De wethouder benadrukte het belang van buitenspelen en opgroeien in een groene omgeving. Drie leerlingen gaven samen met de wethouder symbolisch een boomwater, waarna de kinderen het plein officieel in gebruik namen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. En vertegenwoordigers van 15 EU-landen, onder wie ook een Nederlander, hebben in Brussel gesproken met een Taliban-delegatie. Doel was het maken van afspraken over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het weer, morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de FBK Games in Hengelo heeft de Volendamse Jessica Schilder het kogelstoten gewonnen. De 27-jarige wereldkampioen wierp in haar laatste poging 20,03 meter. Schilder kampte de hele week met een ontstoken vinger na een trainingsongeval waarbij haar vinger klem zat tussen gewichten. Toch wilde ze voor het publiek over de 20 meter gaan. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt de zomerroute in de Zeevang plaats. Bezoekers kunnen van 11 tot 5 uur een tocht maken langs de dorpen Oosthuizen, Middelie, Warder, Etersheim en Beets. Onderweg zijn kerkjes, ateliers en exposities te bezoeken in een veenweidelandschap. Deelname is gratis. Meer informatie is te vinden op zomerroutedezeevang.nl. Gemeente Landsmeer staat de vestiging van koffieshops binnen de gemeentegrenzen definitief niet toe. Burgemeester Leon de Lange heeft hiertoe besloten om de openbare orde, volksgezondheid en het woon- en leefklimaat te beschermen. Met het officiële nulbeleid worden geen vergunningen afgegeven voor de verkoop van softdrugs. Het beleid moet overlast, criminaliteit en gezondheidsrisico's proactief tegengaan. De leefbaarheid en veiligheid in de dorpen staan voorop.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gerrit Portenga uit Weesp, bekend als Rode Gerrit, is donderdag op 90-jarige leeftijd overleden. De schipper, scheepsbouwer en dichter van de Bruine Vloot speelde een belangrijke rol in het behoud van het Nederlands varende erfgoed. In 1985 richtte hij samen met 4 Volendammers de Pieperrace op, ter herinnering aan schepen die tijdens de hongerwinter aardappelen vanuit Friesland vervoerden. Op zaterdag 27 juni ondertekenen de gemeente Edam-Volendam en de familie Schilder een intentieovereenkomst voor de oprichting van de stichting Spaandercollectie. De ondertekening vindt om 1 uur plaats in het Stolphoevenkerkje tijdens de Volendammerdagen. De Spaandercollectie, afkomstig uit Hotel Spaander, bestaat uit schilderijen en kunstvoorwerpen van de internationale kunstenaarskolonie in Volendam. Beide partijen willen de collectie toegankelijk maken voor toekomstige generaties. Vrijdag ging op Marken de bouw van woningbouwproject Het Eilandhart officieel van start. Gemeente Waterland, HSB Ontwikkeling en Wooncompagnie vierden dit samen met toekomstige bewoners. Het project omvat 99 woningen, verdeeld over de Osselandwerf en de Zinkerwerf, op het terrein van het voormalige sportcomplex van SV Marken. De gemeente werkt al ruim 10 jaar aan woningbouw op Marken om de leefbaarheid op het eiland te behouden. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Wout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Dunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts 1/2 uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is...

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden